Geen onze bewoog verwijlen. Door die winter knoest ons druk. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou.

voorbij. Kom een stap saam, van die pad afwijk. Allemaal in die vierspaal, allemaal in die maal. Focus op je eindspel, zoek het hier, zoek het.